0: Welket?
1: Spikative voor Dumbleclub. Sloot aan de deur. Soept. Rampie. In de terre.